0: Dat was Grover Washington Jr., O'Donnell Levy, Ronnie Foster en Jimmy McGriff. Het einde van Groove and Grease bij de Concertzender met de aflevering Binnenstad Blues, samengesteld door...
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

The Past is History. Je hoorde Jungle by Night van een nieuwe album Hidden. En wat een fantastisch album is dat. En tevens ook de opener van een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism presenteren we wederom een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. Kortom, Jazz Not Jazz. We openen dus met Jungle by Night. En wie dat nog niet kent, dat is een sensatie. Afgelopen jaar enorm veel gespeeld van Lowlands tot en met North Sea Jazz. Je kan ze bijna niet ontlopen als je in het festivalseizoen een beetje hebt bijgehouden. Het is een Amsterdamse afrobeatband van jonge gasten van 17 tot 24 jaar. Hebben een nieuwe plaat gemaakt die niet alleen afrobeat is, maar eigenlijk de afrobeat ook weer uitgediept hebben en vermengd hebben met funkstijlen Oost-Afrika, West-Afrika en daar allemaal de gekke tracks meegemaakt en zelfs, zoals je op de achtergrond hoort, Indonesische geluiden aan toegevoegd. Je hoorde dus The Past is History. We gaan twee tracks draaien in het komende uur dat nog meer wereldmuziek bevat. En de titels van die tracks zijn Dawn en Ethiopino.

Je hoorde de single van Jungle My Night, Ethiopino, van het fantastische album Hidden. Ga dat checken. Je hoorde twee andere tracks daarvoor nog. Die heette Dawn en openingstrack van dit programma. Dat was The Past Is History. We blijven even in Afrika, want er is een heel leuk album uitgekomen van Francis BB. Dat is een verzamelalbum en dat heet African Electronic Music 1975-1982. Dat klinkt heel obscuur en dat is het ook. En dat klinkt zoals je op de achtergrond gaat horen. De track die we nu gaan draaien van het album, dat heet New Track.

Sepasa hoorde je, een Nederlands-Marokkaanse band Kasbah. Fantastische band, hebben een nieuwe album gemaakt. En dat heet Sotfa. En misschien ken je dat, ze hebben in Marokko een grote nummer 1 hit gehad. En hadden ook een aantal tracks die soundtrack waren voor de film De Pizza Mafia. Hele energieke band die het heel goed doet in Noord-Afrika dus. En vermengt dat met West-Europese muziek. En zo klinkt dat Sotfa. We gaan nog een track draaien van het album. En dat heet 20 ans.

Wat een prachtige stem heeft deze zangeres toch, Boeika. Je hebt misschien gehoord dat het jazzfestival in Den Haag de stekker eruit heeft moeten trekken nog überhaupt voordat het kon beginnen. Naar verluid omdat er te weinig kaarten al in de voorverkoop waren verkocht. En wat is het jammer dat de jazzfestivals in Den Haag na het vertrek van Noors Jazzfestival eigenlijk niet meer willen lukken. Wat wel al heel hard bezig is, dat is natuurlijk het Noors Jazzfestival. Zowel in de promotie als in de voorverkoop zijn ze al heel druk bezig. En de dame die je zojuist hoorde zingen, Boeika, die komt daar ook. Ik heb mensen gesproken die haar live hebben gezien en die optredens schijnen fantastisch te zijn. Dus ik kijk daar naar uit. Ze heeft een nieuw album gemaakt en dat heet NPL. Je hoorde net een stuk, het heette Bolber. En we gaan nog twee stukken draaien van het album en dat heet Nostalgias en Oro Santo.

0: U hoorde Jimmy Smith met Ready and Able en Get Happy. Dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door Frans.
1: Wat vindt u van de Concertzender? Wij werken voortdurend aan verbetering van ons programmaaanbod en aan de uitbreiding van de ontvangstmogelijkheden. Daarbij willen wij u graag uw mening horen. Op onze site concertzender.nl vindt u een enquête. U helpt de kwaliteit van de Concertzender verbeteren als u die invult. Mogen wij op u rekenen? Ga dus naar concertzender.nl, vul de enquête in, help ons en win 2 gratis kaarten voor een concert in Muziekcentrum Vredenburg.

0: hoorde Grant Green met Let the Music Take Your Mind en Suki Suki. En dit was dan weer Groove and Grease, een programma over classic soul jazz.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij alweer de 63e aflevering van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met jazztijdschrift Jazzism presenteren we deze week een mixtape vol interessante jazz op de grens met hip-hop, elektronica, funk, een singer-songwriter. En een goed voorbeeld daarvan waar we mee openen is de Nederlandse band Aardvark Saxofoon Quartet. Vier saxofonisten die op dit album een heel spannend avontuur gaan met zangeres Claren McFadden. Een klassieke zangeres die het jazzavontuur niet schuwt. We hebben een hele mooie plaat gemaakt die heet Sly Meets Callas. En daar gaan we drie stukken wel van draaien. Wat gaan we nog meer draaien in dit uur? Dat is Neil Cowley Trio. Heeft een prachtige plaat gemaakt. En evenals singer-songwriter Liana Lahavas. Dat is een Britse zangeres die tussen soul en singer-songwriter een hele diepe plaat heeft gemaakt. Misschien wel de leukste plaat die afgelopen periode is uitgekomen is die van Dr. John, die al zo lang bezig is en nog steeds vernieuwend materiaal maakt. Geproduceerd door de Black Keys. Zijn plaat gemaakt heet Locked Down. Die gaan we draaien. De sensatie van het North Sea wellicht 2012 wordt Bernhoft. Niemand kent hem. Hij speelde onlangs in een uitverkocht Bird in Rotterdam. Een solo concert wat hij dan doet met loop stations en elektronica. Een Noorse zanger die klinkt als Marvin Gaye. En we sluiten af met een hele mooie plaat van Field Music, Plump, ook in het singer-songwriter. En als we nog tijd hebben, komt daar misschien nog een klein staartje bij van Georgia Ann Muldrow. Hij heeft een plaat gemaakt, geproduceerd door Madlib. Georgia Ann Muldrow hebben we vaak gedraaid, maar deze plaat nog niet, want die is nieuw en die heet Seeds. Maar we beginnen met Aardvark Saxofoon Quartet.

Wat een mooi nummer. Field Music. En een prachtige plaat gemaakt. Plump. En dat brengt ons tevens aan het einde van dit programma. Je hoorde een mixtape Jazz No Jazz. Begonnen met Art Fark Saxophone Quartet. Gevolgd door Neil Cowley Trio. Leanne La Havas. Dr. John. Het nieuwe album Locked Down. De sensatie Bernhoofd. En het als laatste hoorde je Field Music op de achtergrond nog steeds draaien. Jazz No Jazz Radio kan je ook oude uitzendingen terugbeluisteren. Of deze uitzending op jazznojazzradio.nl of bij de concertzender.nl. Waar je nog meer interessante en nuttige informatie kan vinden. Dit uur werd samengesteld onder andere met jazztijdschrift Jazzism. Die hebben net een juli editie uitgebracht met de North Sea Jazzgids Who is Who. 250 pagina's met heel veel informatie over wat er allemaal gaat gebeuren op dat mooie festival. En wat ook leuk is, wat daarin staat, is het programma van een festival wat aanstaande vrijdag plaatsvindt. Dat is namelijk de Jazzdag. En dat is geheel gratis. In Rotterdam zijn 24 jazzacts op 7 podia te zien die allemaal een korte presentatie van een half uur geven. Het zijn de band van dit moment die gaan laten zien wat het komende seizoen allemaal te horen is. Ik kan ze moeilijk allemaal opnoemen, maar ik noem er een paar. Dat is onder andere Die Felix New Quintet. Dat is een nieuwe broken beat producer die upcoming is. Onder andere in L.A. Nieuw Rotterdam Jazz Orchestra staat altijd voor spektakel. En heel mooi wordt waarschijnlijk ook Hermine Durlo, mondharmonicaniste, die samen gaat spelen met Tony Overwater, Joshua Sampson en speciale gast Jesse van Ruller. Ik zie staan singer-songwriter Céline Cairo, nieuwe bandje Brut, de Nazaten. Nou ja, nog veel meer moois wat je daar allemaal kan zien. Het is gratis en het is in Rotterdam bij Lantaarn Venster Kantine Walhalla. En Hotel New York op 22 juli. Volgende week zijn we weer met een nieuw uur. En ik hoop dat je dan weer luistert. Tot dan. Hoi.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Deze keer de soul van Grant Green, de laatste aflevering van een tweedelige serie over de soul en funk jazz van gitarist Grant Green. We beginnen met Jan Jan, live opgenomen in 1971 in Club Mozambique in Detroit. Jan Jan is een cover van de soul en funk groep The Fabulous Counts. U hoort Houston Person, tenorsaxofoon, Clarence Thomas, sopraansax, Ronnie Foster, Hammondorgel en Iris Muhammad, drums.

U hoorde Grant Green met Jan Jan. Grant Green was van 1960 tot 1965 de meest productieve artiest op het befaamde Blue Note label. Labelbaas Alfred Lion was gecharmeerd van Greens lineaire en op blues gebaseerde spel. Green was veelzijdig en speelde in orgelcombo's, het hardbop genre en samen met avontuurlijke geesten als Herbie Hancock. Zijn werk met organist Larry Young en drummer Elvin Jones is vermaard. Green's bekendste plaat is Idle Moments uit 1964, een essentiële hardbop plaat met onder andere tenorsaxofonist Joe Henderson en vibrafonist Bobby Hutcherson. In 1966 was de loopbaan van Green door problemen met drugsgebruik in het slop geraakt. Pas in 1969 werd Green weer actief. Hij richtte zich nu volledig op soul en funk jazz, weer op Blue Note. Tegelijkertijd speelde Green mee op platen van collega's op andere labels, voornamelijk Prestige. Daarvan hoort u in dit blok Bernard Purdy op drums. Daarna Stoneflower van tenorsaxofonist Fats Tears, een zeldzame bijdrage van Grant Green op het CTI-label in 1970 met onder andere Hilton Felton op orgel en Idris Muhammad drums. Ten slotte Zoo Boogaloo van tenorsaxofonist Rusty Bryant uit 1969. Bryant en Green in een selectie. Eerst Odds On van organist Charles Kinnert uit 1970, waarbij nu ook Houston Person op tenorsax wordt bijgestaan door organist Sonny Phillips, bassist Bob Bushnell en drummer Herbie Lovell.

Dat waren Charles Kynert en Grant Green met Odds On, Fats Theus en Grant Green met Stoneflower en Rusty Bryant en Grant Green in Zoo Boogaloo. In het volgende blok drie opnamen uit begin jaren 70. Green probeerde met een softere, meer radiovriendelijke sound aansluiting te vinden bij een groter publiek. Prima muziek, maar de poging was niet geheel geslaagd. Je hoort eerst Does Anybody Really Know What Time It Is van de plaat Visions uit 1971, een cover van de rockband Chicago. Daarna de Stevie Wonder cover If You Really Love Me van het album Shades of Green uit 1972. Ten slotte de Final Come Down van de gelijknamige LP, de soundtrack van een onbeduidende misdaadfilm uit 1973. Op gitaar Cornel Dupré, op drums Grady Tate.

Dat was Grant Green met Does Anybody Really Know What Time It Is, If You Really Love Me en The Final Come Down. Grant Green werd geboren in St. Louis in 1935. Hij overleed in 1979 op weg naar een optreden. Zijn gezondheid was al langere tijd fragiel. Green was een gerespecteerd muzikant onder muzikanten. Elvin Jones noemde hem de beste gitarist met wie ik ooit heb gewerkt. Vanaf de jaren 90 is Grant Green wereldwijd bekend geworden, maar tijdens zijn leven bereikte Green niet de faam die collega's als Kenny Burrell en George Benson wel ten deel viel. Ter illustratie van Greens frustrerende loopbaan kunnen we een anekdote van gitarist John Scofield niet onthouden. Scofield vertelt onze samensteller, François van der Linde, tijdens een interview het volgende nogal pijnlijke verhaal. Scofield, net doorgebroken bij Miles Davis, betrok midden jaren 80 in Manhattan een appartement. Daarbij huurde hij ook een schoonmaakster in. De schoonmaakster, een zwarte vrouw, kwam op de afgesproken dag naar haar werk. Ze trad binnen en zag de gitaar van Scofield in de kamer staan en vroeg: "Oh, bent u gitarist?" Scofield antwoordde bevestigend. De vrouw zei vervolgens: "Wat leuk, mijn man Zaliger was ook gitarist." Scofield vroeg wie haar man dan wel was, waarop de vrouw antwoordde: "Grant Green." Scofield was met stomheid geslagen. Niet alleen vanwege deze ongelooflijke toevallige omstandigheid, maar vooral ook vanwege het besef dat de weduwe van de grote Grant Green blijkbaar van huishoudelijk werk rond moest komen. We sluiten af met The Windjammer, live opgenomen in 1972 in de Lighthouse in Hermosa Beach, Californië. Een typische funky vertolking van Grant Green uit die periode. Fans van Green hebben tot op de dag van vandaag moeite met diens meer commerciële funkmuziek. Met recht, maar men kan toch niet ontkennen dat Greens vette toon en herkenbare, bijtende frasering nog steeds volledig intact zijn en dat Green opwindende, zwarte muziek maakte. Op de Windjammer hoort u ook Claude Barthé, tenorsax, Gary Coleman, vibrafoon, Shelton Lester, orgel, Wilton Felder op bas, Craig Williams, drums en Bobby Porter Hall, percussie.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender, dit is het programma over Soul Jazz, Groove en Grease. Het wordt samengesteld door François van der Linde. Vanavond Spunky, pittige en opbeurende Soul Jazz uit de Swinging 60s. We beginnen met Spunky van Monty Alexander.

Dat was Spunky met Monty Alexander en het komt van de gelijknamige plaat uit 1965. Op bas Victor Gaskin en op drums Paul Humphrey. De in Jamaica geboren pianist geniet nog steeds van een veelzijdige loopbaan in de mainstream jazz en maakt met succes uitstapjes naar pop en volksmuziek uit zijn thuisland. We gaan verder met Curtis Amy en Mustang. De tenorsaxofonist is geboren in Texas, maar maakte carrière aan de westkust in Los Angeles. Hij speelde daar niet alleen in zijn geliefde hardbop en soul jazz genre, maar is ook te horen op de nummers van The Doors en Carole King. Ook was hij midden jaren 60 muzikaal leider van de Ray Charles Band. Daarna Whack Whack van de Young Holt Trio. Bassist L.D. Young en drummer Red Holt scoorden na hun samenwerking met populaire pianist Ramsey Lewis een enorme hit met Soulful Strut. En dat was in 1968. Van hun eerste single, Whack Whack uit 1966, werden ook al behoorlijk veel exemplaren verkocht. Op piano Don Walker. De eclectische fluitist en saxofonist Herbie Mann, volgens de jazzpolitie te populistisch, wist wat hitjes betreft ook van wanten. De soul jazz plaat Memphis Underground was in 1969 bijvoorbeeld heel succesvol. En Mann's Latijns getikte Hijack steeg in 1975 tot nummer 1 in de disco charts. Wij draaien The Beat Goes On uit 1967. Het is Mann's cover van de hit van Sonny & Cher. Ten slotte pianist Les McCann met Sunshine Superman. De door blues en gospel geïnspireerde McCann covert de hit van Donovan samen met onder andere Seldon Powell op tenorsax, Joe Macho op elektrische bas en Booker T. Robinson op drums.

Les McCann liet horen dat Sunshine Superman ook heel groovy kan klinken. Daarvoor hoorde u Herbie Mann met The Beat Goes On, de Young Holt Trio met Whack Whack en Curtis Amy met Mustang. Tijd voor het Latijnse en Caribische levensgevoel. Eerst percussionist Willie Bobo met zijn cover van Michelle van de Beatles. Daarna Dave Pike, de vibrafonist, die trouwens ooit door onze landgenoot Rijn de Graaf de Charlie Parker op vibrafoon werd genoemd. Hij nam in 1967 de radiovriendelijke plaat Jazz for the Jet Set op. U hoort zijn versie van Bobby Hebb's Sunny. En trouwens, dat is een van de meest gecoverde popsongs aller tijden. Op orgel Herbie Hancock, bas Jimmy Lewis en drums Grady Tate. Pike speelt hier overigens marimba. We gaan dan verder met Aquarius van het Paul Gamma Quartet. De obscure gitarist uit New Orleans coverde in 1967 de kerstverse megahit uit 1967 van The Fifth Dimension. Hij liet met zijn subtiele intro horen dat hij heel wat in huis had. Na Gamma, een van de grootheden van de jazzgitaar, Wes Montgomery. Het laatste deel van Montgomery's loopbaan, hij stierf in 1968, is gewijd aan smooth jazz en pop georiënteerde platen. Verre van essentieel, maar Montgomery wist zich toch elegant door het repertoire te bewegen. California Dreaming uit 1967 is zijn succesvolste plaat. Hij eindigt op nummer 1 in de jazz charts en nummer 4 in de Rhythm and Blues hitparade. We draaien de titelsong Montgomery's cover van The Mamas and the Papas, waarin Montgomery zich voornamelijk beperkt tot het spelen van zijn befaamde octaven. Als laatste Quincy Jones met Hang on Sloopy. Je kon het aan de alleskunner uit Chicago wel overlaten popsongs te arrangeren. Hij produceerde midden jaren 60 een aantal puikgearrangeerde pop- en soul-georiënteerde platen voor Mercury en A&M. Op Hang on Sloopy, een hit voor de McCoys, en dan heb ik het over 1965, hoor je onder andere Joe Newman op trompet, Grady Tate op drums en Ray Barretto op percussie.

Wow.

Hang on, Sloopy. Dat was Quincy Jones. Daarvoor California Dreaming van Wes Montgomery. Het Paul Gamma Quartet met Aquarius. En Dave Pike met Sunny. En we begonnen dit blokje muziek met Willy Bobo en Michelle. Nu de koning van de soul jazz, Ramsey Lewis. Het begin van soul jazz in enge zin. Dus de focus van de jazzartiest op de hedendaagse pop, soul en rockzang. Dat begon in feite met de opname van Lewis van Billy Page's The In Crowd. De live opgenomen plaat en single sloegen namelijk in als een bom en eindigden respectievelijk op nummer 1 en 2 in de Billboard Rhythm and Blues charts. U hoort de eerder genoemde en gedraaide L.D. Young op bas en Red Holt op drums. Daarna vibrafonist Freddie McCoy met Lonely Avenue van Doug Pomus. We kennen deze song vooral van Ray Charles. Freddie McCoy maakte in de jaren 60 een serie platen voor Prestige en verdween daarna spoorloos uit de muziekindustrie. Hij wordt op Lonely Avenue onder andere bijgestaan door trompetist Gail Askey, organist James Thomas en drummer Ray Lucas. Daarna de orgelcombo Billy Larkin en The Delegates. De groep scoorde in 1965 een hitje met Pick Me. U hoort hier hun versie van James Brown's It's a Man's World uit 1967. Als laatste dan alt-saxofonist Sonny Cox en The Wailer uit 1966. Cox maakte twee platen met zijn groep, The Three Souls, en net als zijn soloplaat The Wailer verschenen ze op Argo, het label uit Chicago. Op orgel Ken Prince en drums Maurice White.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wieboud Burkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vanavond een portret van de Jazz Crusaders. De Jazz Crusaders bestonden uit tenorsaxofonist Wilton Velde, trombonist Wayne Henderson, pianist en organist Joe Sample en drummer Styx Hooper. Ze werden verder ondersteund door verschillende bassisten als Jimmy Bond, Victor Gaskin en Buster Williams. We beginnen met That's It van hun debuutplaat uit 1961, Freedom Sound.

De Jazz Crusaders waren dit met That's It. De oorsprong van de Jazz Crusaders ligt in Houston, Texas. Felder, Henderson, Sample en Hooper waren vrienden op de middelbare school en speelden samen in de schoolband. Na de middelbare school gingen ze stuk voor stuk naar de segregeerde Texas Southern University. De klassieke jazzman of vrouw wordt nog regelmatig voorgesteld als de zogenoemde nobele wilde en ongeschoolde muzikanten die het desondanks ver heeft geschopt. Deze mythe kan natuurlijk eenvoudig voortgezet worden met het oervoorbeeld van Louis Armstrong, die in primitieve omstandigheden is opgegroeid. Maar in werkelijkheid was het grootste gedeelte van de jazzmuzikanten van weleer deel van de middenklasse. De vader van Miles Davis bijvoorbeeld was tandarts. En zo zijn er nog talrijke voorbeelden waarbij aangetekend dient te worden dat een groot gedeelte van de jazzlegendes ook een gedegen muzikale opleiding heeft gevolgd. Enfin, ook Felder, Henderson, Sample en Hooper waren wel opgevoede kerels. Ze maakten de studie overigens niet af, want besloten in 1960 hun muzikale heil te zoeken in Los Angeles. En zo zijn de Jazz Crusaders bekend geworden als West Coast Band. In 1961 kwamen ze terecht op het Pacific Jazz label, waar ze tot eind jaren 60 een hele serie hardbop en soulplaten voor opnamen. Van hun tweede plaat, Looking Ahead, draaien we Sinning Sam, een sappige bluesy compositie van Styx Hooper. Daarna Tough Talk van de gelijknamige LP uit 1963, waarop Joe Sample orgel speelt. En tenslotte het gospelgetinte Deacon Brown en het welbekende soulnummer On Broadway, beide verschenen op het album Heatwave uit 1963.

Dat waren de Jazz Crusaders met Sin and Sam, Tough Talk, Deacon Brown en On Broadway. Door de ongebruikelijke combinatie van tenorsaxofoon en trombone verkregen de Jazz Crusaders een stevige sound die goed paste bij hun toegankelijke, soulvolle muziek. In 1964 werkten ze samen met de evenzeer door blues en gospel geïnspireerde pianist Les McCann. Je hoort McCann's Three Fours for God and Company van de plaat Jazz Waltz. Drie vierde, drie kwart slaat uiteraard op het ritme van de wals. Daarna The Thing van de gelijknamige plaat uit 1965. Vervolgens Soul Bourgeoisie van de Latin getinte plaat Chili Con Soul uit 1966. Als laatste in dit blok, Alleluia, live opgenomen in de Lighthouse in Hermosa Beach, Californië in 1966. De Jazz Crusaders brachten maar liefst vier Live at the Lighthouse platen uit in 1962, 66, 68 en 69. Een mooie traditie.

Dat waren de Jazz Crusaders met Three Fourths Forgotten Company, The Thing, Soul Bourgeoisie en Alleluia. In 1967 verscheen de sterke, meer progressieve plaat Ooh You. Daarvan draaien we What's Happening. De titel refereert aan de wijk Watts in Los Angeles. In 1965 ontstonden er rellen naar aanleiding van discriminatie van de Afro-Amerikaanse en Hispanic bevolking. Het was helaas, ondanks verbeterde burgerrechten, de voorbode van een reeks drama's die tot op de dag van vandaag voortduren. En dan als laatste in dit blok een gretige versie van Impressions van John Coltrane. Impressions staat op de Live at the Lighthouse uit 1968.

De Jazz Crusaders met What's Happening and Impressions. En dan tenslotte keren we terug naar onvervalste groovy soul jazz. Van Live at the Lighthouse 69 hoor je de versie van The Jazz van Tony Joe White's Willie en Laura Mae Jones. In 1970 gingen de vrienden verder als de fusion groep The Crusaders en richtten zich nog meer op pop, funk en soul. De Crusaders, vooral Joe Sample en Wilton Felder, waren ook ontzettend actief als gastmuzikanten en producenten. Je vindt hem werkelijk overal, van Gene Evans, George Benson, Donald Byrd en Jimmy Smith, tot Marvin Gaye, B.B. King, Steely Dan, Eric Clapton en Tina Turner. In 1979 scoorden de Crusaders en Randy Crawford een wereldhit met het funky disco-nummer Street Life. De Crusaders bestonden tot 1991. Drie bandleden overleden bizar genoeg kort naar elkaar. Wayne Henderson en Joe Sample in 2014, Wilton Felder in 2015. Styx Hooper, de enige overgebleven Jazz Crusader, is nu 81.

0: de Jazz Crusaders met Willie en Laura Mae Jones. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.
1: Dit is de concertzender Jazz Not Jazz Radio.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz, hip-hop, soul, funk, singer-songwriter, electro, maar dit keer ook wereldmuziek en zelfs tegen het klassiek aan. Kortom, Jazz Not Jazz. Wieboud Burkens is mijn naam en Ruben van Roon is mijn tafel hier. En we hebben vandaag en ook volgende week een speciaal thema voor deze twee uitzendingen. Namelijk de grootmeester Egberto Gismonti, de multi-instrumentalist en componist. De Braziliaan die een enorm repertoire van prachtige muziek heeft gemaakt. Het zou te veel zijn om aan alle platen en al zijn muziek aandacht te kunnen geven. Dus wij hebben in twee uur een selectie gemaakt waarbij eigenlijk onze smaak het meest leidende was in de keuze. We hoorden net een prachtig nummer van een cd van Egberto Gismonti, Group Infancia heette cd. En het stuk wat jij heette Avallo de Paggio. Ruben, jij hebt ook een enorme selectie uit je privécollectie, had je al, van Gismonti. Hoe heb jij hem leren kennen? Want het is toch een aparte componist en instrumentalist die niet iedereen kent.
1: Nee, dat klopt. Maar dat komt natuurlijk voor je liefde voor de Braziliaanse muziek. Het is een Braziliaan. En er zijn een aantal Braziliaanse grootheden. En dit is er één van.
0: Ja, hij is toch wel een eigenheimer. En misschien omdat hij heel erg heeft gemingeld met de klassieke muziekstijl.
1: Ja, het is denk ik wel de meest veelzijdige van al deze grootheden.
0: En misschien met Ermeto Pascual samen. Wat zo'n eigen...
1: Nou, ik bedoel, deze meneer Gismonti, die speelt zowel echt fantastisch vleugel, piano, als gitaar. En dat is voor weinigen weggelegd, want het is meestal of piano of gitaar. Dat is de eeuwige strijd. Maar deze kan het echt allebei geniaal. En, en daarbij is hij componist. En hij schrijft voor klassieke scores. Hij schrijft filmscores. Dus ik denk, het is voor mij is het nog wel iets. Hermeto Pascual is ook geniaal. Maar dit is echt zo breed. Ken ik eigenlijk geen één muzikant.
0: Ja, het is waanzinnig. Voordat we heel lang over hem gaan praten, gaan we vooral veel luisteren. Toen wij deze twee uur gingen samenstellen, toen gingen we elkaars lijstje een beetje vergelijken. En toen kwam er globaal uit dat jij eigenlijk uit zijn eerste periode wat meer muziek hebt gekozen. En ik uit zijn tweede periode, wat natuurlijk heel goed aansluit. We gaan het niet chronologisch draaien, maar we gaan een mix draaien. Maar jij wilde wel openen met een track van zijn eerste cd.
1: Ja, dat vond ik heel interessant, want die is heel moeilijk te vinden. Dus daar heb ik heel lang naar gezocht. Hij heet ook gewoon Egberto Gismonti, naar zichzelf. Hij was hier 27 jaar en wat ik hier leuk aan vind is dat het nog eigenlijk heel traditioneel Braziliaans is. Echt een beetje in het verlengde van Jobim nog. En gewoon samba's, bossa's en die melodische, melancholische Braziliaanse muziek vind je hier heel erg in terug.
0: En hij zingt zelf.
1: En hij zingt, in die beginperiode zingt hij heel veel zelf. En hij heeft onwijs een mooie stem ook, vind ik. Ik zou graag, het zijn vrij korte liedjes, songs die erop staan. Dus ik zou graag drie daarvan willen draaien. De eerste is Prum Samba. De tweede is Lirica Dos, denk ik dat dat is in het Braziliaans. En Dia.

0: Ja, Egberto Gismonti van de gelijknamige album Egberto Gismonti. Zijn allereerste album. Hij was 27 jaar. Hij komt uit 1969. En in 1970 is hij nog een keer gereissued bij een wat groter label.
1: Prachtig. Het is interessant omdat hij inderdaad die eerste periode zingt hij alles nog in de bossa-stijl. Gaat hij zelfs singeltjes uitbrengen en misschien wel hopen op een soort van carrière als popster. Maar daar komt toch wel op een gegeven moment een flikse draai in op het moment dat hij de Braziliaanse zang eigenlijk loslaat en weer instrumentaal gaat spelen. Begin jaren 70 is dat al. Maar in 1976, als ik het goed zeg, tekent hij een deal bij ECM. En dan begint eigenlijk een hele vruchtbare periode waarin hij 19 cd's uitbrengt. Deels onder een eigen label wat weer onder ECM valt, maar het meeste onder ECM zelf. Een van die cd's die hij uitbrengt is in Duitsland opgenomen. En dat is de cd Magico. En dat doet hij samen met Charlie Hayden en Jan Garbrick. En daar spelen ze het stuk Magico. MUZIEK

Ja, dit was Egberto Gismonti met Charlie Hayden en Jan Garbarek, Mistrioso, van zijn, een van zijn eerste ICM-albums, Magico. We gaan nu door met een plaat die hij eigenlijk in dezelfde periode opnam op zijn eigen label Carmo, waar hij ook geboren is. Dat is zijn geboortestad. Dat is een hele bijzondere cd. Het is een soort suite. Het gaat achter elkaar door. Ze spelen een stuk of 7 compositie van hem. En hij noemt het zichzelf, noemt het de muziek van de toekomst. En de titel van die plaat is ook muziek van de toekomst, maar dan op zijn Braziliaans, wat ik zeker helemaal verkeerd uitspreek. Maar ik ga het toch proberen. Corações Futuristas. En hier, dit is het album waar voor de eerste keer het nummer Café gespeeld wordt, wat een zeer bekend nummer van hem geworden is. Daarna draaien we Carmo. Café en Carmo achter elkaar.

0: Ja, dit waren Café en Carmo van het album Corazones Furistas uit 1976.
1: En in 1978 neemt Gismonti een plaat op voor ICM en die heet Sol do Meio Dia. Dat betekent een middagzon. Maar dat doet hij dan met zijn vrienden Jan Garbarek, Colin Walcott en gitarist Rolf Town. Ook een fantastische gitarist en getekend bij ECM. En dat wordt een belangrijke plaat in zijn oeuvre. We gaan daar twee tracks van draaien. Eén korte, die heet Sapan, van 1,5 minuut. En daarna op een Indiase raga geïnspireerde track, die dan ook heet Raga.

0: Je hoorde Raga. De track daarvoor heette Sapan Egberto Gismonti. Sol de Mayo Dia heet het album. We zijn alweer bijna toe aan het laatste blok van dit eerste uur. Een tweeluik met de muziek van Egberto Gismonti. We zouden misschien wel 20 uitzendingen kunnen vullen met zijn muziek. Want hij heeft zoveel prachtige muziek opgenomen, maar goed. Voordat we Ruben ons laatste blokje van 3 nummers aankondigt, wil ik je nog graag even vertellen dat mocht je deze uitzending nog een keer willen horen of andere interessante uitzendingen, dan kan je gaan naar www.jazznotjazzradio.nl. Daar staan ook bijvoorbeeld specials op, zoals een special over Weather Report. Er is een special onder maak over Miles Davis en nog andere leuke items zoals de jazzagenda. En anders zien we je graag terug volgende week dinsdag. Avond om 11 uur. Je kan ook naar de concertzender.nl gaan voor meer informatie over de concertzender of over deze uitzendingen. Of je kan ons, als je speciale vragen of wensen hebt, een e-mail sturen naar jazznonjazzradio@concertzender.nl. Dat zeg ik verkeerd, jazznonjazz@concertzender.nl.
1: Ja, en we sluiten af met een album van hem, wat dus heet Carmo. Dat is dus zijn geboortedorp. Daar heeft hij een heel arm album aan gedragen. Dit album is net uit 78, geloof ik, 1978. We gaan 3 tracks draaien. Educao Sentimental, Apersar di Todo en As Primaveras.

Dat was Lonnie Smith met Expressions, Peace of Mind, Scream, Love Bowl en Seven Steps to Heaven. We sluiten af met Move Your Hand. Met deze groove van Smith's andere live LP, Move Your Hand uit 1969, maar dan nu in een ingekorte single versie, borduren we voort op de zangkunsten van Lonnie. Ook hier getuigt de destijds 27-jarige organist van zijn sardonische opvatting over de liefde. Zou die inmiddels eigenlijk, nu die al zo oud is geworden en niet alleen een tulband tooit, als een Oosterse wijze, maar ook een imposante dokterstitel, zou die zijn jeugdige strapatsen tegenwoordig niet hoofdschuddend aanhoren.

Je hoorde Lonnie Smith met Move Your Hand. En dit was Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met akoestiek, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de Concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebout Durkens.

Dat was Babyface Willette met Death Theme, Behind the Eighth Wall and Just a Closer Walk with Thee. Dit was bij de concertzender Groove and Grace, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio op de Concertzender. In samenwerking met het jazz tijdschrift Jazzism presenteren wij een mix van platen die op de rand liggen van jazz met hip-hop, soul, funk, singer-songwriter en electro. En in deze editie van Jazz Not Jazz Radio draaien wij in een non-stop uur tracks van de volgende artiesten: Lone, de Haagse upcoming producer Torres, Jonsi en Alex, Mike Slot, Sunglitters, Mike Gao, Dimlight, Olafur Arnalds en een track van de onlangs overleden diva-zangeres Donna Summer. Kortom, Jazz Not Jazz Radio non-stop.

Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. Dit radioprogramma wordt gemaakt in samenwerking met Jazz Magazine Jazzism. U kunt altijd gaan naar de website www.jazznotjazzradio.nl om allemaal extra informatie te verkrijgen, zoals een jazzagenda of uitzending gemist. Heb je vragen of wensen, dan kan je ook mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering tussen 11 en 12. En op de concertzender.nl kan je deze aflevering nog eens een keer beluisteren. Dit programma wordt samengesteld en gepresenteerd door Wibout Burkens en Ruben van Roon. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag The Cutest Little Babyface, een portret van Hammond-organist Babyface Willette. We beginnen met Face to Face.

Je hoorde Babyface Willette met Face to Face. Op de noorsax Fred Jackson, gitaar Grant Green en drums Ben Dixon. Babyface Willette is een van die voetnoten in de jazz die liefhebbers blijven fascineren. Hij nam slechts 4 platen op. 2 voor Blue Note in 1961 en 2 voor Argo in 1964. 2 zeldzame gastrollen speelde Willette op de volgende opname. Here 'Tis van Lou Donaldson en Grant's First Stand van gitarist Grant Green. Aan de mythe draagt ook nog bij dat er van zijn levenswandel weinig bekend is, ware het niet dat journalist Bobby Tanzello met behulp van orgelprofessor Pete Falico in 2019 het een en ander boven water heeft gekregen. Roosevelt Babyface Willette is geboren op de tegenwoordig beladen Amerikaanse dag van 11 september. Of het nou 1934 of 1936 was, is niet zo duidelijk. Of het in New Orleans of Little Rock gebeurde, wie zal het zeggen? In ieder geval groeide Willette op in Little Rock, Arkansas, toevallig ook de geboorteplaats van jazzliefhebber en ex-president Bill Clinton. Men noemde de jongeman al snel Babyface en dat was natuurlijk vanwege zijn jongensachtige gezicht. Willette speelde als kind al piano en orgel in de kerk. Eenmaal volwassen toerde hij met gospel- en rhythm- en bluesgroepen, onder andere met Johnny Otis en Big J. McNeely. Zelf maakte hij een paar singeltjes als pianist en zanger op VJ. Hij deed wat met tenorsaxofonist Red Holloway. Willette reigt jarenlang door het hele land zogenaamde one-nighters aan elkaar. Chicago is een reguliere tussenstop. Daar pakt Willette onder invloed van pionier Jimmy Smith het Hammond-orgel op. Met Smith, waarmee hij ook samenspeelt, heeft Willette de passie voor Charlie Parker gemeen. In 1960 doet hij New York aan, waar hij al snel opgemerkt wordt door Alfred Lion, baas van Blue Note. In het luttelijke tijdsbestek van een week neemt Willette de muziek op die zijn reputatie heeft bestendigd. Zijn stijl is een opmerkelijke mix van bebop en het gevoel van gospel en rhythm and blues. De clichévrije stroom van ideeën mogen er zijn. Op 23 januari 1961 speelt Willette mee op de plaat Here 'Tis van Lou Donaldson. Op 28 januari op Grant's First Stand van Grant Green. En 2 dagen later, op 30 januari, vertrok Willette als leider uit de studio van Rudy van Gelder met de sessie Face to Face op zijn cv. Je hoort achtereenvolgens de Slow Blues Here 'Tis van Lou Donaldson, Grant Green's Baby's Minor Lope en Babyface Willette's Whatever Lola Wants. Ben Dixon neemt op al deze sessies de drums voor zijn rekening. In mei 1961 neemt Willette zijn tweede Blue Note plaat op, Stop and Listen. We draaien het titelstuk Stop and Listen en They Can't Take That Away From Me. Wederom Grant Green op gitaar en Ben Dixon op drums.

Dat waren Lou Donaldson en Babyface Willette met Here Tis, Grant Green en Babyface Willette met Baby's Mind Alope en Babyface Willette's Whatever Lola Wants, Stop and Listen and They Can't Take That Away From Me. Wie weet hoe zijn loopbaan bij Blue Note zou zijn verlopen als Babyface Willette in juni 1961 niet gearresteerd was voor een overval. Het was niet de eerste keer trouwens dat Willette met justitie in aanraking was gekomen. In ieder geval begint hij na zijn tijd in de gevangenis weer te zwerven. In 1964 neemt Willette in Chicago uiteindelijk nog twee platen op. Mo Rock en Behind the Eight Ball zijn meer gospel en rhythm and blues georiënteerd dan de Blue Note releases. Je hoort eerst That Theme met op gitaar Ben White en drums Eugene Bass. Daarna Behind the Ball en the traditional Just a Closer Walk with Dee. Op gitaar Ben White en drums Gerald Donovan. De daaropvolgende jaren is Willette van de radar verdwenen. Sporadisch treedt hij op in Chicago. Hij stierf in 1971 aan een longontsteking.

Dat waren de Three Sounds met Three Little Words, Parker's Pet, Just Squeeze Me, Gee Baby Ain't I Good to You, Black Orchid en als laatste Red Down Front. En we gaan verder met de eerder beloofde opname van de Penthouse Club in Seattle. Dat is Girl Talk van Neil Hefti, in 1964 opgenomen. Daarna Mohair Sam, bekend van Charlie Rich. De Three Sounds namen het in 1966 live op in de London House in Chicago. En dan volgt de traditional Shorten, Brad en Cold Water Flat, beide met ondersteuning van een orkest. En vervolgens Harper's Valley, PTA. Het country nummer was een hit voor Gene C. Reilly in juli 1968. En de Three Sounds waren er snel bij en namen het meteen op in september voor de Blue Note plaat Elegant Soul. Dan gaan we eindigen met Funky Palette live in het IT Club in Los Angeles in 1970. Inmiddels waren toen Simpkins en Dodie ingeruild voor bassist Henry Falcon en drummer Carl Burnett. In 1971 ging Gene Harris solo verder. En we mogen wel stellen dat weinigen het blues-idioom zo indrukwekkend voor het voetlicht hebben gebracht als Gene Harris. Harris, u weet het waarschijnlijk, overleed in 1966.

Dat waren tot besluit van dit programma de Three Sounds met Girl Talk, Mohair Sam, Shortening Bread, Coldwater Flat, Harper Valley PTA en Funky Pallet. Tot zover dus Groove and Grease, een programma dat gaat over classic soul jazz en wordt samengesteld door François van der Linden.

Ja, er vallen hier wat lange stiltes. En daar gaan we proberen iets aan te doen. In aansluiting op het vorige programma over George Russell heb ik maar een cd gepakt van Eric Dolphy. En niet de minste, want dit is eigenlijk de beroemdste opname die hij ooit heeft gemaakt. Hij heet Out to Lunch. Ik zal de bezetting even geven. Het combo bestaat uit Freddie Hubbard, trompet, Eric Dolphy op altsax, fluit en basklarinet, Bobby Hutcherson speelt de vibrafoon, Richard Davis de bas en Tony Williams de drums.

Dat was Eddie Lewis met Nardis, Blue Tempo, Hot House, No Smoking, You've Changed and Don't Want Nothing. In dit laatste blokje muziek twee Bob-klassiekers en ze komen van de platen À l'Orgue volume 1 en 2 uit 1973. Van Dizzy Gillespie is Night in Tunisia en van Oscar Pettiford Bohemia After Dark. Op gitaar Jimmy Gourley en op drums Kenny Clarke. Op Night in Tunisia ook bassist Guy Patterson.

0: Dat was Eddie Louise met Night in Tunisia en Bohemia After Dark. En dit was Groove and Grease, een programma...
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom bij de zomereditie van Jazz Not Jazz Radio. De komende weken is het zomerreces en speciaal voor die weken hebben we een non-stop mix samengesteld met de hoogtepunten van het afgelopen jaar op het gebied van jazz met akoestiek, electronic, hip-hop, singer-songwriter, kortom Jazz Not Jazz. Op Spotify kun je de zomereditie van wel liefst 13 uur ook beluisteren en daarvoor ga je naar Spotify en zoek je op Jazz Not Jazz Radio. Of je luistert naar de Concertzender elke dinsdagavond om 11 uur. Samenstelling en presentatie Ruben van Roon en Wiebo.

Come on.

Tot zover dit uur van de zomereditie van Jazz No Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz No Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel liefst 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen?

Dit is de Concertzender met het programma over soul, jazz, groove en Greece, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Rat-a-ka-Tate, een aflevering over tenorsaxofonist Buddy Tate. En we beginnen met Tate-a-Tate.

Je hoorde Buddy Tate met Tater Tate. Het staat op het gelijknamig album op Swingville uit 1960. Op trompet Clark Terry, piano Tommy Flanagan, bas Larry Gales en drums Art Taylor. Tenorsaxofonist Buddy Tate, geboren in Sherman, Texas in 1913. Hij behoorde tot de zogenaamde Texas Tenors, met een grote sound en stevig spel doordrongen van de blues. Tate toerde in de jaren 30 met de Midwesterse Territorial Bands van Andy Kirk, Troy Floyd en Nat Towles. In 1939 verving hij zijn grote held Herschel Evans, die in dat jaar overleed. En hij verving hem bij de Count Basie Band. Tate bleef bij Basie tot 1948. Daarna genoot hij een indrukwekkende betrekking van 20 jaar bij de Harlem Celebrity Club in New York. Vanaf de jaren 70 was Tate een graag gezien gast op Europese podia. Hij speelde vaak met ex-collega's uit de Basie Band, zoals Buck Clayton, de trompetist. En het Franse Black and Blue label koppelde hem aan organisten Wild Bill Davis en Milt Buckner. Zo bevond hij zich aan de soul jazz kant die hij zelf met zijn toegankelijke spel mede gevormd had. Producer Esmond Edwards van Prestige zette tenoristen als Arnett Cobb, Eddie Lockjaw Davis, Gene Ammons en Buddy Tate in een prettige groove-omgeving met hedendaagse moderne jazzmuzikanten. Voor Tate reserveerde die begin jaren 60 een plekje op het sublabel van Prestige Swingville. Je hoorde zojuist al Tater Tate en we gaan verder met Blow Low en Tate's Date met Pat Jenkins op trompet, Eli Robinson trombone, Sadiq Hakim piano, Wendell Marshall op bas en Ossie Johnson op drums. Daarna de Salt Mines van de plaat Groovin' with Tate. Op piano Ronald Bright, gitaar Wally Richardson, bas George Tucker en drums Roy Brooks. Vervolgens Don't Mind If I Do, afkomstig van Buck and Buddy Blow the Blues uit 1961. Naast trompetist Buck Clayton hoor je ook pianist Sir Charles Thompson, bassist Gene Ramey en drummer Gus Johnson. Ten slotte de ballad When I'm Blue, opgenomen in 1967 in Parijs met organist Milt Buckner en drummer Wallace Bishop. Het verscheen op Black and Blue.